De pianist Tjaco van Schie gaf een uitvoering van de variaties 24 tot en met 30 uit de Goldberg-variaties, uiteraard van Johann Sebastian Bach. En dan nu een ingrijpende bewerking voor strijktrio door Dmitri Sitkovetsky. Deze violist uit Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan, zelf een uitnemend muzikus, maakte een prachtige bewerking voor drie strijkers. Ja, en je krijgt dan werkelijk andere muziek. Met dezelfde noten verdeeld over de gelaagdheid van drie strijkers. Viool, altviool, cello. Die drie die geven accenten op de vele stemmen die Bach uitgeschreven heeft voor het klavercimbal met twee manualen, twee toetsenborden. Door de verschillende ligging en klankkleur hoor je ineens meer dan alleen met het klavercimbal. Het mist ook wel weer de indringende attack van het puntige en scherp articulerende klavercimbal. Maar het resultaat bij die strijkers is verrassend mooi. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die heeft deze bewerking vaak in zijn muziekgroepen laten horen. En haast nooit werd daar gehoord dat het Bach was. We gaan luisteren naar aria en variaties. Voor strijktrio dus.

En dit waren de Goldberg-variaties in de bewerking voor strijktrio van Dmitri Sitkovetsky. De uitvoering berustte bij Cécile Gouder de Beauregard, viool, Anna Magdalena den Herder, altviool en Marcus van den Munkhof, cello. Tot zover geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2 op werkdagen bij de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl, de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, dit is het programma van de Concertcenter Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Op de Concertcenter dus. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmasamensteller is Govert Jan Bach. Wel, we gaan verder met de Goldbergweek. Volgende week laten we ook muziek van deze Johann Gottlieb Goldberg horen. Want ja, hij was niet alleen wonderkind op het klaversymbool, hij componeerde ook. Ach, u kent het verhaal wel. Het is niet echt zeker, maar Bach zou de variaties gecomponeerd hebben voor graaf Keizerling, een zeer hoge functionaris aan het Dresdener Hof. Deze man leed aan slapeloosheid. De nachten waren een kwelling voor hem. En daarom was er naast zijn slaapvertrek een kamertje ingericht voor de 14-jarige Goldberg, die op verzoek van de graaf dan voor hem speelde om de beproeving van de nacht te verlichten. Niet om hem in slaap te krijgen, want ja, dat lukte toch niet. En als je de variaties hoort, dan hebben ze dan ook weinig van lullabies, van slaapliedjes, wiegeliedjes. Ze dartelen over elkaar heen in alle vormen en toonaarden die je maar kunt bedenken. Hoogstens gaat er van de aria, in feite een trage dans, een ontspannend effect uit. Maar niet van het merendeel van de variaties. Hoewel Bach de variaties onderbracht in zijn eigen uitgave op deel 4 van zijn klavierübung, had de graaf het altijd over zijn variaties. Hij beloonde Bach met de vorstelijke som van 100 louis d'or. En dat was toen een zeer aanzienlijk bedrag. Ja, Bach is vanaf zijn 18e nooit arm geweest, zoals wel eens wordt gesuggereerd. Hij was ook verzot op goed geld verdienen. Eigenlijk is hier sprake van de eerste therapeutische muziek die we al zodanig kennen. Namelijk om iemands lijden te verlichten, wat altijd het doel is van een therapeuticum, een medicijn. Bach als medicijn dus, zoals vorig jaar een tv-uitzending trouwens heette. Goed, we gaan dus door met de strijkers die zich werpen op de Goldberg-variaties. En dat zijn op viool Cécile Gouder de Beauregard, altviool Anna Magdalena den Herder en cello Marcus van der Munkhoff.

Dat waren de Goldberg-variaties door het koor Padam. Een hercompositie van de Goldberg-variaties. Als dessert de eerste uitvoering van Glenn Gould. En die stamt uit 1955. Extreme tempi. De geniale gek, werd hij in een documentaire genoemd. Maar hij verlegde de grenzen in de Bach-aanpak. Hij stofte Bach af, haalde het sombere vernis van de romantiek eraf. Hij realiseerde helderheid en detail. Haalde de zangerigheid naar boven. Gebruikte weinig pedaal, soms met enorme tempowisselingen. Maar zeer opwindend. Morgen komt die opname van 1981, maar nu dus die eerste opname van Glenn Gould uit 1955.

U hoorde de pianist Glenn Gould in zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit 1955. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Samensteller is Govert-Jan Bach. Ik ben Job van Zijl. En dit is een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2 uur. Dat betekent wellicht tot morgen.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. We zitten in een week met de Goldberg-variaties. Wikipedia vertelt het volgende over Glenn Gould, die we vandaag nogmaals gaan horen. Gisteren hadden we de uitvoering van Glenn Gould uit 1955. En vandaag krijgt u een andere te horen. En namelijk uit 1981. Goulds pianospel valt op door een enorme virtuositeit en een grote nauwkeurigheid. Bij de interpretatie van de muziek permitteerde hij zich grote, volgens sommigen te grote, vrijheden, waardoor zijn uitvoeringen niet onomstreden zijn. Gould had de drang om een stuk nieuw leven in te blazen, zodat de beluisterer ervan opnieuw een belevenis zou worden. Hiertoe week hij niet zelden af van het door de componist voorgeschreven tempo, waardoor het stuk een geheel ander karakter kreeg. Zijn manier van spelen geeft de scherpte van de aanslag die je kan verwachten bij een klavercimbal. Het timbre van de piano zorgt er dan weer voor dat de muziek draaglijk blijft om te luisteren, omdat een klavercimbal vandaag de dag als een moeilijke klank wordt ervaren. Zijn vleugel was in samenwerking met Steinway speciaal aan zijn wensen aangepast. De opname van de Goldberg-variaties in 1955 was de start van een revolutie in het spelen van Bach en meer in het algemeen de barokmuziek. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van het stuk in 1955. Gould was even excentriek in het dagelijks leven als in zijn manier van spelen. Helemaal kromzittend over het klavier gebogen en vaak hoorbaar meeneuriënd met de muziek. Hij had zelfs een aangepaste stoel, waardoor hij opvallend laag bij de toetsen zat. Dit had redenen die samenhingen met het spel zelf. Voorovergebogen om de klank beter te kunnen horen bij het oefenen. Hier dan de 1981 studioopname van Gould, vlak voor zijn dood. Al een tijd speelde hij geen concerten meer met publiek. In feite haatte hij dat steeds meer. Hij voorspelde ook dat concerten volledig vervangen zouden worden door de techniek, dus door studioopnames. Met het belang van de techniek kreeg hij gelijk, maar niet met het concertwezen. Dat floreert nog steeds, met veel ouderen, die ook steeds ouder worden en voldoende kapitaalkrachtig zijn, en toch komen ook steeds meer jongeren naar klassieke concerten. Onder andere voor de Passionen van Johann Sebastian Bach. We horen een memorabele uitvoering, Gould, de wegbereider, die een ontwenningskuur startte om los te raken van de zware, romantische, gewichtige Bach. De strenge gelovige, de perfecte huisvader. Zijn aanpak is niet authentiek, maar wel eigen, dynamisch, verrassend. En hij zingt er gewoon doorheen. Er is letterlijk veel Gould te horen, maar ook figuurlijk veel ego. Zoekt u voor de grappigste uitvoering van Jeremy Denk op, die kunt u vinden op de Concertzender bij Geen Dag Zonder Bach bij uitzending Gemist. Bij 5 en 6 mei 2014, dat zijn de afleveringen 171 en 172. Wat hoort u liever? Laat het ons maar eens weten op www.concertcenter.nl. Wel, hier dus Glenn Gould met de Goldberg-variaties, opname uit 1981.

Dit was Glenn Gould in zijn tweede uitvoering van de Goldberg-variaties, opgenomen in 1981. De eerste was in 1955. En u hebt het allemaal kunnen horen, de uitvoeringen van de Goldberg-variaties. Want dit was, konden we wel zeggen, een Goldberg-week. Bedankt voor uw belangstelling. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, we beginnen weer aan het begin van de week aan een serie van 5 uitzendingen. Geen dag zonder Bach. Muziek van Bach op de concertzender op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ja, deze week nog een staartje Goldberg-variaties. Ja, in de originele bezetting voor klavercimbel. Zo heurt het eigenlijk. Dit stuk is in feite voor een klavercimbel met 2 manualen, oftewel toetsenborden, de een boven de ander geschreven. In feite moet een pianist dan hele rare dingen doen om het behoorlijk uit te voeren. Dat lukt dan meestal wel, maar wel met wat kunst- en vliegwerk. We spraken al eerder over het doel van het werk, mogelijk als een muzikaal medicijn voor graaf Keizerling, die aan insomnia leed. Beetje slapeloosheid. Ook gewoon oefenwerk voor het wonderkind Goldberg, van wie u donderdag trouwens een eigen compositie gaat horen. De aria is een langzame sarabande die het werk als 2 boekensteunen insluit. Deze aria is afkomstig van een liedje voor aan de keukentafel, wat we ook vinden in het notenbüchlein voor Bachs 2e vrouw Anna Magdalena. Aria, dat is dus muziek om te zingen. Maar dan gaat Bach dat bewerken. Meteen gebeurt het wonder. Bach is de man van de elaboratio, de uit- of bewerking. Hij draait zijn hand niet om voor de creatio, de schepping, het bedenken van een mooie melodie. Denk aan het erbarmelied. Maar hij is meer geïnteresseerd in de elaboratio, de bewerking van een melodie, eigenlijk altijd meerstemmig. In samenklank en contrapunt, noot tegen noot laten klinken. Dan pakt hij de baslijn van de aria, dus niet de melodie, en gaat daarmee aan de slag in 30 variaties, wild, speels, grimmig, eloquent, triest, transparant, swingend. Nooit slaapverwekkend en haast allemaal in G groot.

U hoorde de Goldberg-variaties, aria in de variatie 1 tot 23, uitgevoerd door de klaverzinist Colin Booth. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Iedere dag zijn we daar van 1 tot 2 uur op de concertzender. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Op de werkdagen tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is samensteller Govert Jan Bach. Vandaag dan de laatste delen van de Goldbergs op klaversymbool. De 30ste variatie is dus het Quodlibet met de leuke, soms wat stoute liedjes. De knipoog van de oude Bach. Die dus helemaal niet zo vergeestelijk mens was als we allemaal moesten geloven. Hij zou alleen maar abstracte, vergeestelijkte muziek schrijven aan het eind van zijn leven. Nou, niet dus. Straks horen we uit dezelfde periode de Boerenkantaten. En die zit vol met subtiele grappen en grollen. Maar wat blijft het heerlijk dat aan het eind van de variaties de aria weer terugkomt. Dat is letterlijk thuiskomen, bijkomen. Misschien dat die graaf na die heftige klankenreis vermoeid van de soms wilde muziek toch nog even een dutje kon doen.

Het Magnificat in D groot, BWV 243, werd uitgevoerd door Dorothee Mields en Johannette Zomer, sopraan, William Towers, altus, Charles Daniels, tenor en Stephen McLeod, bas, en de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. Een geweldig project is natuurlijk All of Bach, waarin het totale oeuvre in een jaar of 10 audiovisueel op het internet komt. Ook nog op authentieke instrumenten. In dit megaplan herkennen we natuurlijk de hand van de meester zelf. Van Veldhoven is een vernieuwer en ontwikkelaar van hedendaagse aanpak. Wat er nu al op internet staat, is indrukwekkend en origineel. All of Bach is gratis. En dus ook Bach for All. Hulde. Intussen gaat Van Veldhoven door met Bach-kantates en werk van tijdgenoten uitvoeren in allerlei mooie kerken, steeds gegroepeerd onder prikkelende thema's en vaak door hemzelf ingeleid. Onder de titel Actus Tragicus zal de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven en Dorothee Mields sopraan, Alex Potter alt, Charles Daniels tenor en Tobias Bernd bas een uitvoering geven van Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106 is dat. Alternatieve rufe ich Herr zu dir, BWV 131. En der Herr denket an uns, BWV 196. En wel op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. Allemaal zeer vroege kantates, hier vast de vroege kantate, de bruiloftskantate, Der Herr denket an uns, BWV 196. De Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven.

Weer herdenkend aan ons BWV 196. Jeanette de Zomer, Marcel Beekman en Steven McLeod met de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En Jos voert ook heel graag de voorgangers van Bach uit. Hier Heinrich Schütz. Motet Steh auf, meine Freundin.

U hoort het motet Steh auf, meine Freundin van Heinrich Schütz, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging onder leiding van Jos van Veldhoven. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. De Nederlandse Bachvereniging, onder leiding van Jos van Veldhoven, zal de kantate BWV 131 uitvoeren op 4 mei in het Muziekgebouw aan het IJ, op 15 mei in de Doelen in Rotterdam en op 16 mei in Middelburg. En ook nog de kantate BWV 106, Gottes Zeit is die allerbeste Zeit. Deze hebben we al vele malen laten horen in het programma Geen Dag Zonder Bach. Zoekt u het maar eens op bij ons. Onder andere in aflevering 232.

U hoorde Austertieven Ruf ich Herr zu dir, BWV 131, uitgevoerd door Catherine Vulk, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jurk Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas, met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. Nu ook niet uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, maar zeer indrukwekkend, is ook deze vroege kantate, BWV 4, Christ Laak in Todesbanden. Alles is gebaseerd op een koraal van Luther. Vrijwel iedere strofe van het gelijknamige koraal komt langs en wordt dan steeds afgesloten met een halleluja. Ongelooflijk spannende muziek. Het kan pas Pasen zijn als de dood overwonnen is. Bach, in gevecht met zijn eigen doodstrauma, levert zinderende muziek met diepe impact. Het is drop of eronder. De muziek wint uiteindelijk. En hoe?

Christlaak in Tordesbanden, BWV 4. Werd uitgevoerd door Catherine Fuchs, sopraan, Carlos Mena, altus, Hans-Jurk Mammel, tenor en Stephen McLeod, bas. En verder met het Richard Carr Concert onder leiding van Philippe Pierlot. En dan als laatste in dit blok, zeer mooie muziek van Johann Gottlieb Goldberg. Daar is hij dan. Dus die herzliche barmherzigkeit. Hij kon natuurlijk geen wonderkind blijven. Als geslaagde leerling van de grote Bach, toen de beste klavierspeler van de wereld, kreeg hij natuurlijk een baan. En wel in Dresden bij de grote graaf von Brühl, toen de machtigste man in Saksen. Hij stierf jong, al in 1751, aan TBC. En dit mooie werk, Durch die herzliche Barmherzigkeit, is nog flink onder invloed van zijn grote leermeester Johann Sebastian Bach. Men gaat uit van 1742, dus 1 jaar na de Goldbergs.

Dat was een compositie van Johann Gottlieb Goldberg, Durch die herzliche Barmherzigkeit, uitgevoerd door Extempore onder leiding van Florian Heyerick. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Goedemiddag, dit is het programma Geen Dag Zonder Bach. Het werkdagelijks programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Het is bijna ongelooflijk hoe in Bach is. Gelukkig niet alleen de passionen, die maar een halve Bach laten zien. Er is ook zoveel andere en diverse muziek van hem. Zo komen er iedere maand wel 5 nieuwe cd's van hem uit. En van vaak hoge kwaliteit. Geen Bach per kilo, zoals in het jaar 2000 van een zeer bekende drogisterij. Heel goed bedoeld natuurlijk, met een jongenskoor uit Elburg. Het is nu allemaal verfijnd en aandachtsvol uitgevoerd. Dank aan Jeremy Denk, Igor Levit, Viola de Hoog, Maaike Rademakers, Les Musiciens de Saint-Julien, Sigiswald Kuiken, Masaki Suzuki, John Budd en ga zo maar door. We zouden met al die geweldige nieuwe cd's met gemak een Bachweek kunnen vullen. Dan nog All of Bach, haast iedere week een deel. Pareltjes met soms nog onbekende uitvoerende. Bijvoorbeeld een cd met de motetten door een Pools ensemble uit Krakau. De Capella Cracoviensis, onder leiding van de Italiaanse dirigent Fabio Bonizzoni. Met zo'n naam, dan kan het haast al niet meer misgaan. En inderdaad, dit is te midden van dat hele veld van al die prachtige bestaande motetuitvoeringen toch weer een aanvulling. Deze mensen zingen met zo'n bewogenheid, zo'n presentie, dat je meteen weer verliefd wordt op deze diamanten in het oeuvre van Bach. We weten allemaal van de passionen en cantates hoe goed Bach, orkest en koorpartijen weet te matchen. Maar in de motetten speelt het orkest gewoon geen rol. Alleen de basso continuo. Altijd belangrijk bij Bach. Maar in die motetten komt het toch vooral aan op de zang. En in de schaduw van de dood, waar deze motetten als begrafenismuziek voor bedoeld zijn, daar is Bach op zijn best. De woorden klinken daar waar geen tekst meer is, uit de mond van de nabestaanden, de levenden. Luister aandachtig en uw dag zal niet zonder zin zijn. Bachs muziek als merkstenen in het bestaan.

zingend dem Herrn ein neues lied, BWV 225. En de uitvoerende waren de Capella Cracoviensis en de leider Fabio Bonicconi. En nu de motette Der Geist hilft unter Schwachheit auf, BWV 226. En Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. Als de kamermuziek en vooral de strijkkwartetten het summum van de klassieke en romantische componisten bieden, dan zijn dat voor Bach de motetten. Ultieme muziek, muziek voor de liefhebber. Weer gegenereerd door de dood, dat terugkerende thema in Bachs scheppende leven. Muziek als doodstherapie.

Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, en fürchte dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228. En in een ander uitgevoerd door de Capella Cracoviensis. En een van de aangrijpendste motetten is Kom, Jezu, kom, in G-klein, BWV 229. In G-klein dus. Mattheson, de muziektheoreticus van Bachs dagen, noemde dat de mooiste, maar ook zeer verdrietige toonsoort. Dat is allemaal in dit kernachtige motet te horen. Luister naar hoe Bach de zoure week toonzet, de bittere, zware weg. Het gaat je door merg en been. Dat, en dit, is wel het meest indringende motet van Bach.

De Capella Cracoviensis gaf een uitvoering van Kom Jezu Kom in G-klein BWV 229. Els Klap op de vuurpijl, tot slot de moeder aller motetten, Jezu meine Freude, BWV 227. In de toonsoort waar ook het beginkoor van de Matthäuspassie in staat. Zwaarmoedig, maar met hoop, zegt Matheson. Er gebeurt dramatisch van alles. Het is net een kleine passion die je toch thuisbrengt, ondanks de tragiek die erin zit. Het gaat over de dood. Maar sterven was niet zo erg, omdat je door de dood in Jezus' armen raakte, zo geloofde men toen. Vandaar Jezu, meine Freude. Wat is de zang, zeker zo gezongen als hier, toch kernachtig. Men zegt wel eens dat Bach primair toetsenist was, op orgel en klavecimbel, maar dat hij ook zo goed viool kon spelen, alt en gamba. Maar hij begon als sopraantje. In de courantengroepen, jongens die van huis tot huis gingen en zongen in de hoop een centje te verdienen. En daar deed de kleine Sebastiaan in Eisenach aan mee. De zang was zijn basis, zijn oermuziek. Een mooie sopraan had hij, dat vertelden de familieverhalen. Zang als basis van al zijn muziek. Het is hier goed te horen.

Het portret Jezu, meine Freude, BWV 227. En ook dit werk werd uitgevoerd, zoals al de werken van vanmiddag, door de Capella Cracoviensis, onder leiding van Fabio Bonizzoni. En hier eindigt ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag, en ook voor deze week trouwens. Mijn naam is Joop van Zijl en de programma samensteller is Govert Jan Bach. Ik wens u een prettig weekend en wellicht tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender en we beginnen weer aan een week geen dag zonder Bach op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Deze week staat in het teken van de partita. Of liever in dit geval deze week de partita's. Voor viool, traverso, klaversymbool en orgel. Maar vandaag en ook vrijdag dan staan we eerst stil bij een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Vocaal ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. Sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard, van a cappella-programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding, met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden, de Mis in B kleine terts van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als Hohe Messe. Deze zijn gepland op 22 mei in Arnhem, op 30 mei in Maassluis, 31 mei in Utrecht, 23 juli in Noordwijk en 24 juli in Amsterdam. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met het professioneel barokensemble Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten. Helene Koele, sopraan, Johannette Zomer, sopraan, Rosanne van Sandwijk, alt, Jeroen de Vaal, tenor en Hugo Oliveira, bas bariton. En het geheel staat onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. En Peter Dijkstra die is een van de grote koordirigenten van onze tijd. We luisteren nu naar deel 1 van de Hohe Messe, uitgaande van de Missa uit 1733, hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall, die deze dagen weer eens in het land is. Een geweldige uitvoering, prachtig uitgebracht in de bekende boekjes van Savalls huismerk, Alia Vox, met uitvoering ook op DVD.

Deze partita in A-klein voor Traverso, BWV 1013, werd uitgevoerd door François Lazarevitch. En weer horen we een grootmeester, namelijk Gustav Leonhardt, in de vierde partita in D-groot BWV 828. Natuurlijk op klaversymbool waar het voor geschreven is. Waar Bach een band met 6 stukken verzamelt, zoals hier of zoals met de cello-suites of de Schubler-chorale, de Brandenburgse concerten, vindt hij dat een belangrijke uitgave. 7 is het getal van de perfecte schepping, 6 van scheppingswerk, aan de 6 dagen van de schepping herinnerend. Ieder van de 6 klavierpartita's begint met een andere belangrijke dansvorm. De eerste met een preludium en deze vierde met een ouverture. Alles is in het Frans gesteld. De muziekomgeving van de dans, die Bach de vorm bood waarin hij zijn muziek zo graag zette. Deze vierde partita, overrompelende muziek.

U hoorde tot slot van deze uitzending de vierde partita voor klavier in D groot, BWV 828, uitgevoerd door Gustav Leonhard. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Het is 1 uur geweest, dit is de Concertzender en dus ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert Jan Bach. We hebben weer op deze woensdag een solistenportret. Er is nog een beroemde Hillary. Hillary die staat aardig in het nieuws nu daar in Amerika, maar die bedoel ik dus niet, namelijk Hillary Hahn. Hillary Hahn werd geboren, ook in Amerika trouwens, in Lexington in Virginia op 27 november 1979. En zij is een Amerikaanse violiste. Hahn studeerde vanaf haar 10e aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. Haar voornaamste leraar aan dat instituut was Jascha Brodsky, de laatste leerling van Eugène Ysaÿe en violist bij het Curtis String Quartet. En later studeerde ze bij Jaime Laredo. Haar klasse plaatst haar in de lijn van vrouwelijke violisten zoals Lola Bobesco, Johanna Marzi en Ida Hendel. Nu vindt in collega's als Janine Jansen en Julia Fischer haar gelijken. In 2003 won Hahn een Grammy Award voor haar uitvoering van de vioolconcerten van Brahms en Stravinsky met de Academy of St. Martin in the Fields, onder leiding van Neville Marriner. Hahn bespeelt een instrument uit 1864 van de Parijse vioolbouwer Jean-Baptiste Vuillaume. Ze staat nu onder contract bij het Duitse label Deutsche Grammophon. Voor de authentieke Bach-liefhebbers is haar Bach-aanpak wellicht een gruwel, maar ze is zo oermuzikaal. Het is een klein, tenger vrouwtje, maar heel mooi, zo op het podium. Maar kijk maar eens op YouTube hoe ze die muziek laat zingen. Nu eerst Bach in E groot. Let op het langzame deel.

Dit was het vioolconcert in E groot, BWV 1042. De violiste Hilary Hahn met het Los Angeles Chamber Orchestra onder leiding van Jeffrey Kahan. En dan nu het diepzinnige concert in A klein. De diepte der ziel raakt Bach hier aan.

Dit was de partita nummer 3 in C groot voor vioolsolo BWV 1005. De violiste Hilary Hahn. Er zijn ook partita's voor orgel. Diverse stukken die variëren over meestal een koraal, een kerklied. Dat heet dan in het Italiaans partita diverse sopra. In dit geval het koraal Sei gegrüßet, Jesu gütig. U hoort het prachtige Arendt en Brunsma-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, bespeeld door Marco bij de Vaten uit 1969. Zeer geschikt voor deze fijnzinnige muziek.

Dit was de Partita Diverse Sopra, Sei gegrüßet, Jesu gütig. Marco bij de vaten bespeelde het Arend en Brunsema-orgel van de Doopsgezinde Kerk in Haarlem. Eerlijk gezegd, de orgelliteratuur komt er in Geen Dag Zonder Bach soms bekaard vanaf. We maken dat goed door nog deze prachtige Partita Diverse te laten horen, nu over het koraal Christ, du bist der helle Tag. BWV 766.

Dat was tot slot van deze uitzending de Partita Diverse over Sopra Christ Dubis de Helletaak, BWV 766. U hoorde de organist Hans Fagius op het Kamanorgel uit 1728 in het plaatsje Leeuwstabroek in Zweden. En tot zover Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker en samensteller van dit programma. Goedemiddag.

De laatste werkdag van deze week en het programma Geen Dag Zonder Bach. Dus tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Ik wens u een goede middag alvast. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker en samensteller is Govert-Jan Bach. Vanwege een jubileumuitvoering van de Hohe Messe door Musa. Daar hadden we het afgelopen maandag al over. Het vocale ensemble Musa is in 2005 opgericht op initiatief van de dirigent Peter Dijkstra. En sindsdien zijn er 25 projecten uitgevoerd van uiteenlopende aard. Van a cappella programma's tot projecten met orkest of instrumentale begeleiding. Met repertoire variërend van oude muziek tot nieuw geschreven composities. In diverse projecten stonden werken van Bach centraal en de concerten voortvloeiend uit deze projecten zijn met groot enthousiasme ontvangen door het aanwezige publiek. Om het tweede lustrum luister bij te zetten, wil Musa een werk uitvoeren dat met recht monumentaal genoemd mag worden, namelijk de Mis in B mineur van Johann Sebastian Bach, ook wel bekend als de Hohe Messe. Deze zijn gepland in Arnhem op 22 mei, in Maassluis op de 30e mei, 31 mei in Utrecht, in Noordwijk op 23 juli en in Amsterdam tenslotte op 24 juli. Voor dit project heeft Musa samenwerking gezocht met een professioneel barokensemble, namelijk Musica Amphion en 5 zeer gerenommeerde solisten, de sopraan Helene Koele, de sopraan Johanna de Zomer, de alt Rosanna van Zandwijk, de tenor Jeroen de Vaal en de basbariton Hugo Oliveira. En het geheel staat dus onder leiding van de dirigent Peter Dijkstra. Peter Dijkstra, zeker de laatste jaren heel bekend, een van onze grote koordirigenten. Wij luisteren nu naar deel 2 van de Hohe Messe, die Bach in zijn laatste levensjaren heeft gecompileerd en verbeterd. Met als kroon het Agnus Dei. Hier uitgevoerd door grootmeester Jordi Savall. Die deze dagen weer eens in het land is trouwens.

Gloria RV589 van Vivaldi, in de uitvoering van Emma Kirby en Tessa Bonner, sopraan, Michael Chance, countertenor en het Collegio Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox. Alles mit Bach und nicht ohne ihn, dat gold ook zeker voor Felix Mendelssohn Bartholdy. Hij was als het ware een voortzetter van Bachs muziek in de grote lijn vanuit de Renaissance via Luther naar de barok. Mendelssohn was ook een hartstochtelijk Lutheraan en is eigenlijk op zijn best in zijn religieuze werken, alhoewel wij die weinig kennen. We kennen zijn opgewekte muziek, als de Italiaanse symfonie bijvoorbeeld, en hebben daar een plaatje bij van Mendelssohn als de tweede Mozart. Een wonderkind, wat naïef en teder. Hij vond zelf zijn compositie van het motet Mitten im Leben durch den Tod umfangen een van zijn beste religieuze werken. De melodie stamt uit de vroege middeleeuwen, werd in het Duits vertaald door Luther, op muziek gezet door Krüger en door Bach gebruikt. Mendelssohn componeert het voor Totenzondag 1830 als opus 23 nummer 3, een jaar nadat hij de Matthäuspassie heeft heruitgevoerd. In deze prachtige originele compositie zien we een puur romantische Mendelssohn die met beide benen in de muziekgeschiedenis staat. Hij werkt met solisten tussen het koor, met alternerend mannen- en vrouwenstemmen. En wat gaat hij prachtig om met deze dwingende tekst over leven, angst, schuld en dood. Als zijn lievelingszuster Fanny sterft, sterft Felix enige maanden later van verdriet, op 38-jarige leeftijd. Mitten im Leben durch den Tod umfangen. Ook dit werk staat op het programma van Passieprojecten Driebergen Doorn.

Mythen wir im Leben sind, opus 23, nummer 3 van Mendelssohn, werd uitgevoerd door Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. En hier van de jonge Bach twee concerti bel giusto italiano. In Weimar kreeg Bach van de oermuzikale prins Johann Ernst van Sachsen dus allerlei concerten van Vivaldi in handen gedrukt. Deze adellijke leerling, een halfbroer van hertog Ernst August, de andere, een jongere hertog in Weimar, kwam in 1713 uit metropool Amsterdam terug met een lading muziek. Aan de grachten, waar ook ooit in die tijd Locatelli woonde, werden deze stukken van Vivaldi gedrukt. Bach bewerkte voor klavcimbel en orgel. Hij leerde zo van Vivaldi het gebruik van het ritornel, de instrumentale inleiding voordat aria of koor begint, die dan weer ritorno terug in de aria of het koorstuk komt als een soort refrein. De grote passionen en de meeste cantates beginnen met zo'n ritornel. Hier het concertje nummer 5 naar Vivaldi, opus 3 nummer 12 op klavecimbel.

En dat was dan het tweede concertje, concerto nummer 7 in F groot, BWV 978, van Vivaldi, maar bewerkt door Bach. Een opname van Laura Alvini, clavecimbal. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de programmamaker is Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, het programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender op werkdagen van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. Het lijkt wel een Italiaanse week met veel Vivaldi en vandaag ook Pergolesi. Kopiëren is kapieren, zo begon Bach ook in zijn jonge jaren. Johann Christoph, de oudere broer, waar hij als puber in moest wonen, verbood hem zelfs muziek over te schrijven en borg die achter slot en grendel. Maar Sebastiaan vertelde dat op latere leeftijd aan zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, hij vertelde dat hij met zijn dunne jongensvingertjes door het traliewerk wist te komen en de muziek toch 's nachts overschreef. Het vertelt iets over de onverzettelijke en leergierige jonge Bach en over een jaloers broer. Of ging het om de copyright van werken van Pachelbel, diens leraar? Maar Bach bleef zijn leven kopiëren. Veel eigen werk, maar ook van anderen als hij dat goed vond. Hij vond zichzelf nooit te oud om te leren. En dan komt in 1736 Pergolesi's meesterwerk het Stabat Mater in druk. En maakt dat een zegentocht over Europa tot in Engeland. Vivaldi's geestelijke muziek was dus nog amper gedrukt, maar in 1736 overkwam Pergolesi dat wel. Die overigens al enkele dagen na de uitvoering ervan in de Goede Week in Napels stierf. Misschien hadden zijn nazaten een goede handelsgeest. Maar wat kon Bach daarmee? Het beeld van de lijdende moeder gods was apocrief en alleen populair in de Rooms-Katholieke Kerk. Hij zette dus een heel andere tekst onder. Hij parodieert, om het met dat vervelende woord te zeggen. En niet zomaar een tekst, maar die van Psalm 51, het Miserere. Waarin David tot diepe berouw komt nadat hij de man van Bathsheba had laten ombrengen ten einde haar in bed te krijgen. Qua affect paste dat goed en zo hebben we een mooi en uniek Bach-Pergolesi-werk. Bach kon het niet nalaten het te verbeteren. Verbessert in Bas, zei hij. De altviool speelt bij Pergolesi nog gewoon met de basso continuo mee. Bach geeft hem nu een eigen spannende partij. Het resultaat biedt nog verbluffender muziek dan het origineel.

En dit was BWV 52, Du falscher Welt, dir trau ich nicht. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, sopraan, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. De volgende kantate met Carolyn Sampson is een zogenaamde dialoogkantate. En wel voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. BWV 58. Ach Gott, wie manches Herz leidt. Gesprek, dialoog tussen de ziel en Christus. Meestal dus als sopraan en bas. Bach schrijft in deze periode vooral koraalkantates, die altijd gebaseerd zijn op één en hetzelfde koraal. En die hoort u nu duidelijk aan het begin en het eind. Carolyn Sampson zet het koraal in en dan komt de sonore bas van Peter Kooi haar met het woord ferme geduld troosten. Govert-Jan Bach, de samensteller van dit programma, die had een Duitse juf op het gym, op het gymnasium, dokter Bientjes. En ja, die zei altijd die geduld, want het is een vrouwelijke eigenschap. U hoort een prachtige kantate, prachtig gezongen.

Carolyn Sampson met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki met Ach God, wie manches herzen leidt. Voor Nieuwjaarsdag 1727 geschreven. En dan nu Carolyn Sampson in het Weihnachtsoratorium. Eerst het recitatief uit het zesde deel over de leugenachtige Herodes, Du Falsche. En dan de aria Nur ein Wink von seiner Hände. Gods almacht tegenover de povere macht van Herodes, de tiran.

Carolyn Sampson zong het recitatief Du Falscher en de aria Nur ein Wien van Seiner Hände uit het Weihnachtsoratorium. Het orkest was het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Uit het Weihnachtsoratorium deel 4 de echo-aria Fürst mein Heiland. Van de speelse echo-aria uit een hofkantate maakt Bach een diepzinnige dialoog tussen de zoekende, soms vertwijfelde ziel en God. Deze is als een therapeut steeds haar echo. Hij bevestigt de sopraan met ja of nein. Nu eens als echo, in een sopraan elders in de kerk, dan weer in de hobo, maar nooit een echo van zichzelf. Hij is de eerste en is nooit de echo van een ander. Luister maar naar de laatste maten.

Flust mein Heiland uit het Weihnachtsoratorium van Bach, uitgevoerd door de sopraan Carolyn Sampson met het Gewandhausorkest Leipzig onder leiding van Ricardo Chailly. Het kon niet uitblijven, de solocantates voor sopraan BWV 51, Jauchzet Gott in allen Landen, met ster de moeilijkste sopraan solocantate van Bach. Maar een makkie voor onze Carolyn. Maar wat straalt ze? Wat een natuurpower!

arts BWV 51, Jouwt het God in andere landen, hoorde u Zij loop und prijs en het Alleluia. Uitgevoerd door Carolyn Sampson, de sopraan, Engelse sopraan. En aan haar was deze Geen dag zonder Bach vanmiddag gewijd. U hoorde ook het orkest van Masaki Suzuki, dat is het Collegium Japan. En hier eindigen we ons programma, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen.

Dit is de concertzender. Op dit moment hebben we een probleem met de verbinding. U kunt nu luisteren naar een aangepast programma. Dit is de concertzender. We are temporarily experiencing technical difficulties. We will soon return to our regular programming. But in the meantime, you can listen to a special broadcast.

Het is 1 uur geweest. Goedemiddag. Dit is het programma van de Concertzender. En dat betekent tussen 1 en 2 het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker van dit uur. Er komen steeds maar nieuwe Bach-cd's uit. Het is haast niet bij te houden. We zouden daar dit programma al mee kunnen vullen. Vaak onbekende jonge artiesten uit de barokwereld, vaak op kleine en ook onbekende labels. Hier bijvoorbeeld de Spaanse luitenist Miguel Rincón. Hij maakte 2 nieuwe bewerkingen voor de luit van 2 solostukken voor viool. Prachtig ruimtelijk effect. De viool heeft altijd iets nadrukkelijks. Het zit je dicht op de huid. Het instrument dat altijd de eerste viool wil spelen.

Dat was de eerste sonate voor vioolsolo eigenlijk. BWV 1001, maar dan hier uitgevoerd door Miguel Rincón op luit. En we luisteren nu naar de partita BWV 1004. En weer door deze luitenist Miguel Rincón.

U hoorde het vioolconcert Den Andenken eines Engels van Alban Berg, uitgevoerd door Isabelle Faust, viool, en Claudio Abbado leidde het Orchestra Mozart. Het wordt weer eens even tijd voor een zoon, al genoemd deze week, Carl Philipp Emanuel, een orgelsonate van FWQ 70 nummer 3. Ton Koopman speelt op een orgel te Berlijn dat in het paleis van Amalia, de zuster van Frederik de Grote, stond. En mogelijk bespeelde Carl Philipp Emanuel Bach dat ook. Hij kreeg geen baantje al daar. Amalia hield meer van de galante stijl die toen in de mode was. Maar het is heerlijke muziek, deze sonate overigens.

En dit was muziek van Carl Philipp Emanuel Bach, de orgelsonate in F groot, WQ 70, nummer 3. De uitvoering berustte bij Ton Koopman en hij speelde op het Amalia-orgel in Berlijn. En tot zover voor vandaag en deze week ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. En wij beiden wensen u een prettig weekende en mogelijk tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. En deze week zal het in deze uitzending Geen Dag Zonder Bach vooral gewijd zijn aan Anna Magdalena Bach. En dat was Bachs tweede vrouw. De aanleiding is dat er een belangwekkend boek over haar leven is uitgekomen, namelijk van Eleonore Deenert. En dat boek dat zal de samensteller van dit programma, Govert Jan Bach, in deze uitzending aan het eind kort bespreken. Donderdag is de hele uitzending gewijd aan Johann Christian, de muzikale zoon en jongste zoon van Johann Sebastian en die Anna Magdalena. En vrijdag is de uitzending gewijd aan Wilhelm Friedemann. Er is ook weer een prachtige cd uitgekomen, wederom de cello suites en wel door Joachim Eilander. Een prachtige cd, die zullen we woensdag in het solistenportret laten horen en bespreken. Een echte aanwinst. En dat valt mooi samen met het thema Anna Magdalena, want die Anna Magdalena Bach, zij was het die ooit die cello suites kopieerde. We hebben ze niet in het handschrift van Johann Sebastian zelf, zoals we wel de solostukken voor viool in zijn eigen handschrift hebben, maar als kopie van de hand van Anna Magdalena. Dus we mogen haar voor zeer veel dankbaar zijn, maar zeker voor het overschrijven van zoveel muziek van haar man. En daarom zullen we deze week twee suites laten horen, voor velen toch de top van Bachs kunnen. Zoals u wellicht weet, schreef Johann Sebastian tweemaal een notenbüchlein voor Anna Magdalena. Een cadeautje, een wenk, een hint. En gewoon om eruit te oefenen. Want het klavierspelen moest deze zeer bekwame sopraan, ja, een beroep was zij, en wel in dienst van de prins van Anhalt-Köthen, en daarmee was zij een van de eerste beroepszangeressen in de muziekgeschiedenis. Daarom nu eerst de selectie uit die twee notenbüchleins in de beroemde en inmiddels historische opname uit 1966 van Gustav Leonhardt en Ellie Ameling. En wat dat allemaal wordt, wel, dat kunt u vinden, dat staat op de site van concertzender.nl.

0: U hoorde de historische opname uit 1966 van Gustaf Leonhard en Ellie Ameling. En u kunt terugvinden wat er allemaal precies uitgevoerd werd op de site van concertzender.nl. En het allemaal ook naar aanleiding van het uitgekomen boek van Eleonore Deenert. En de samensteller van dit programma, Govert-Jan Bach, is hier in de studio. En hij zal het eens even duidelijk hebben over dit boek.
1: Ja, dankjewel Joop dat je wat platform inruimt om hier het nieuwe boek van Eleonore Deenert te bespreken. Anna Magdalena Bach, een biografische roman, een vertaling van het Duits boek wat zo heet Die Sängerin Anna Magdalena Bach, biografische roman. En die is vertaald, die roman, door Alexandra Terlouw van Hulst. Dat is ja, de vrouw van Jan Terlouw, zij is zelf ook schrijfster. Nou, er is best wat over dat boek te zeggen. Het is een heel belangwekkend boek. In die zin dat we eigenlijk heel weinig weten van die Anna Magdalena Wilke. Wilke heette ze oorspronkelijk. En het is wel eens heel goed dat dit aspect van Bach, Johann Sebastian Bach, wordt benadrukt. Want wij weten heel weinig van haar af. En er is zelfs een portret van haar wat verdwenen is. Dus het is ook allemaal heel wonderlijk. Het eerste belangrijke is dat er natuurlijk altijd een soort van mystieke waas van romantiek hing om dat gezin van Sebastian Bach. Dat kwam door een heel slim boek in de jaren 30 van de vorige eeuw geschreven door een zekere mevrouw Meinl. En dat heette Chroniek van Anna Magdalena Bach. En dat was eigenlijk een soort van dagboek dat zij zelf zou hebben samengesteld van het leven met Sebastian. Volledig verzonnen, fictie, maar ontzettend slim bedacht. Want ja, de mensen kregen toch echt de indruk dat het waar was. En deze mevrouw Meinl, die dat geschreven heeft, een Amerikaanse geloof ik, die heeft de toenmalige feiten van D. van Bach best aardig gebruikt, maar ook enorm bijgedragen aan een enorme romantisering van dat grote gezin met die christelijke vader die zo oppassend was en zo braaf. Ja, hij had 20 kinderen verwekt. Ik weet niet of het nou zo braaf is, maar heel lang heeft dat beeld van dat geweldige gezin met al die muzikale kinderen natuurlijk enorm op de fantasie gewerkt. En het is wel eens goed dat er nu een boek is over ja, iets meer over de werkelijkheid van dat leven van dat gezin en vooral van die vrouw van Bach, Bachs tweede vrouw, Anna Magdalena. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk dat het is uitgekomen. Deze schrijfster, mevrouw Deenert, heeft wel meer biografieën over ja, beroemde vrouwen gemaakt, onder andere over de vrouw van Luther. En ze is er flink ingedoken en heeft wat ze kon vinden aan materiaal heeft ze verzameld en ook best goed gebruikt. En zo draagt ze bij aan een demystificatie, een ontromantisering van dat beeld van die ja, geweldige, christelijke, oppassende Johann Sebastian en dat het perfecte gezin met al die leuke muzikale kindertjes. Zo'n beetje familie Trap-achtig iets. En de werkelijkheid was echt totaal anders. Want de 20 kinderen die Bach heeft verwekt, die ook geboren zijn, de eerste 7 waren bij zijn eerste vrouw, Maria Barbara, die stierf in 1720. En 13 kinderen verwekte hij bij die Anna Magdalena. En toen hij 57 was, werd het jongste kind geboren, Regina. Dus als je dat goed uitrekent, dan zie je eigenlijk het leven van deze Anna Magdalena als het leven van een vrouw, een moeder, die of zwanger is of weer een kind aan de borst heeft. Hoewel er dus ook heel veel kinderen stierven, iets 7 van die 13 stierven, sommige heel snel, maar andere wat later in het leven, is het toch wel eigenlijk wel een vrouwenbeeld wat aandacht behoeft. En het is opvallend dat die Bach-biografen heel weinig interesse en aandacht hebben voor de vrouw in het leven van de grote Sebastian. Op het begin heel weinig aandacht voor zijn moeder. Dat is jammer, want ja, de muzieksmaak wordt door de moeder bepaald, niet door de vader. Je kan wel muzikus worden als je vader muzikus is, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. Maar ja, de moeder heeft ook bij Sebastian natuurlijk heel veel invloed gehad op die muzieksmaak. Nou, dat is over de moeder is weinig bekend en weinig geschreven. En nu is er eindelijk een boek over Anna Magdalena, die zelf zangeres was en nog wel beroeps, wat toch tamelijk bijzonder was. En ja, of zij nou haar carrière heeft opgeofferd om met Sebastian te trouwen. Dat was natuurlijk een geweldige catch om het, deze grootheid, dat was hij toen al, te mogen trouwen. Dat hij met haar verder wou. Ook interessant dat Sebastian een beroepszanger is. Tot een jongere vrouw weliswaar, maar toch met een beroeps ging trouwen. Niet iedereen kon dat aan. Mahler die vond het heel, heel moeilijk dat zijn vrouw Alma componiste was. Dat vond hij toch een beetje moeilijk. Nee, Bach heeft dat mooi gevonden. En we hebben een tekst van hem dat hij zegt dat zij een goede zangeres was. Een goede sopraan. Goed, uiteindelijk wordt zij moeder van al die kinderen. Moet dat hele gezin bestieren. En dat is niet mis, want zij was dus niet alleen moeder van haar eigen kinderen, maar ook nog stiefmoeder van de vier die er over waren van Sebastiaans eerste huwelijk. En ja, die waren ook pubers op een gegeven moment toen zij dus trouwden met Sebastiaan, een jonge vrouw van 21. Er leefde nog een zuster van Marie-Barbara ook in dat huis. Fridelena, die ook wel heel veel, denk ik, werk deed. Maar het was natuurlijk een heel druk huishouden met al die kinderen en ook allemaal leerlingen en ook nog een neef. En ook al die kinderen die ook weer stierven na het kraambed en soms na 3 jaar, ja, dat moet ongelooflijk zwaar zijn geweest. Zij bestierde dus die duiventeelt en kopieerde ontzettend veel muziek. Nou, dat wordt ongelooflijk mooi, empathisch, vanuit het vrouwenstandpunt beschreven door deze Eleonore Deenert. En dat doet ze goed, dat doet ze knap. Zij weet heel bijzonder de schaarse biografische gegevens van deze Annemiek Magdalena te gebruiken en zet dat mooi om. Het is ook veel fictie. Ja, daar kan je wat vragen bij stellen. Ze heeft het over een liefdesrelatie met neef Elias Bach. En ze vertelt bijvoorbeeld dat zoon Bernard, die aan lage wal is geraakt, uit Jena thuiskomt om daar te sterven. Daar is geen enkele historische vermelding van. Maar goed, het maakt het allemaal mooi. Het mag ook wel een beetje. Wat jammer is, dat vind ik een bezwaar, dat er muzikaal hier en daar toch wel wat foutjes gemaakt worden. Dus dat er toch even een Bach-kenner naar moeten laten kijken. Dat is toch. Op een gegeven moment wordt er gesproken over gezangen door Sebastian geschreven. Ja, dat zijn dan liederen van zijn cantates. Nou ja, kleine details. Het belangrijke is dat zij, deze schrijfster, een leven laat zien waardoor een soort van relief komt in dat leven van Sebastian met al die kinderen en die familieleden. En zij was natuurlijk die belangrijke kopiëste. Ze heeft ontzettend veel van de man gekopieerd. En ja, we weten niet of zij nog veel gezongen heeft. Misschien toch wel hier en daar, zeker op de Bachfeesten. En of zij daardoor echt haar carrière heeft ingeleverd. Ze was natuurlijk wel getrouwd met die beroemde man. Het is een beetje alsof je trouwt met Paul McCartney. Nou, zo moet je het een beetje zien. En daar heeft ze natuurlijk ook wel haar eer aan beleefd. Het is de vraag of het beeld wat van Sebastian wordt aangezet, of dat klopt. Daar kun je ook wel echt wel vragen bij stellen. Bijvoorbeeld dat hij aan het eind van zijn leven verlangde naar de dood. Hij werd steeds blinder en vond het vreselijk. En hij heeft zich laten opereren voor die toenemende blindheid. En we hebben eigenlijk nergens feiten dat hij oud en de dagen zat was en ermee wou stoppen. Hij wou gewoon weer kunnen zien en weer kunnen werken. Dus daar kun je toch wel wat vragen bij stellen. Maar goed, het belangrijkste van dit boek, dat zijn de aandacht en respect voor die zeer zware rol van dit vrouwenleven. En misschien is het leuk om daar een stukje over voor te lezen, om een indruk te krijgen van hoe dat dan beschreven is. Ik heb hier een stukje fragment uit het boek. En dat is als volgt. Hoewel de grote zoons nu elders woonden, ging het er in huis aan toe als in een duiventil. Er waren bijna iedere avond gasten, die weliswaar hartelijk werden ontvangen door Anna Magdalena, maar toch ook altijd op hem, de Thomaskantor, wachten. Hij voelde zich vaak verscheurd, omdat hij persoonlijk altijd maar één doel had, de muziek die hij in zijn hoofd had op papier zien te krijgen. Deze dagen wou hij zo dolgraag naar Zelst, om daar met Schemelli, de kantoor, van het slot te overleggen. Ze waren namelijk van plan samen een kerkgezangboek te maken, en dat moest met Pasen klaar zijn. Sebastian verstond de kunst om in een koperplaat rechtstreeks, dus zonder de muziek die hij in zijn hoofd had, eerst gewoon te hebben genoteerd, het spiegelbeeld van het notenbeeld te graveren. Hij had aan die klus wel zijn handen vol. Hij wilde niet alleen de muziek in brede kring toegankelijk en verkrijgbaar maken, nee. Wat hij ambieerde was een schitterende, glanzende uitvoering van de muziek. Anna Magdalena zag wel hoe hij het Thomaskoor opjutte om tot betere prestaties te komen, om de liederen perfect ten gehore te brengen. En dat betekende nieuwe ergernis, want Sebastiaans superieuren zagen er niets in om aan het zangonderricht van de leerlingen van de Thomasschule zoveel meer tijd en aandacht te geven. Dit even als een voorbeeld van een fragment van dit ontzettend interessante boek. Ik raad u het aan en het leuke is dat er ook een soort van concerten zijn via de mensen die aan dit boek hebben meegewerkt in Nederland van het Orion Ensemble. Dat kunt u ook op het internet opzoeken. Het boek is dus uitgegeven bij de uitgeverij De Kring. Ik hoop dat ze in Amsterdam zitten. En daar kunt u ook weer wat extra informatie krijgen. U kunt het gewoon bij de boekhandel bestellen, waarschijnlijk ook op internet. Eleonore Deenert, Anna Magdalena Bach. Ik weet niet de prijs, maar het zal ergens tussen de 15 en 20 euro zijn, denk ik. Nou, ik ben benieuwd naar uw reacties. En ja, we geven alle lof en hulde vooral aan Anna Magdalena Bach, zonder wie Bach toch dit niet allemaal had kunnen doen. En ook niet al die geweldige zoons. Ja, met al hun succes zover zou komen als ze niet een lieve moeder of stiefmoeder hadden. Tot zover mijn bespreking van dit boek.
0: Dank voor deze toelichting. Het blijft in de familie, Govert-Jan. Dit was Govert-Jan Bach, een nazaat van een voorvader van Bach. Dus het blijft in de familie inderdaad. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. De programma samenstellen, dat weet u dus, was Govert-Jan Bach. En ik ben de presentator, Joop van Zijl. Ik zou zeggen, tot morgen bij de Concertzender.

Dit is de Concertcentrum met het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. We gaan verder met het Notenbüchlein van Anna Magdalena. En wel dat uit 1725. Daar staan dus allerlei grappige, lieve en mooie dingen in. Zoals de zogenaamde aria al, die Bach veel later zal gebruiken voor zijn Goldberg-variaties. En ook de prachtige aria Schlummert ein, ihr matten Augen, die we zo goed kennen uit de latere Bach-kantaten, Ich habe genug, BWV 82. Maar ook stukjes van Anna Magdalena's stiefzoon, Carl Philipp Emanuel. In de nu volgende uitnodigende cd van Tragicomedia, onder leiding van Stephen Stubbs, we kennen hem onder meer van de Maria Vespers in de Pieterskerk in Leiden en de Monteverdi-opera's in het Muziektheater. Stubbs zorgt voor een enorme, frisse, haast huiselijke en oermuzikale weergave van veel moois uit dat Notenbüchlein van 1725. We horen ook Couperin, Carl Philipp Emanuel Bach en veel anoniems. De sopraanaria's worden hier voor de verandering gezongen door de tenor John Potter. En u hoort Andrew Lawrence King op allerlei barokharpen. Een heerlijke cd.

En dat was uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. Wat er precies gespeeld werd, dat kunt u vinden op onze playlist op de site van concertzender.nl. De tragicomedia onder leiding van Stephen Stubbs met John Potter tenor en Andrew Lawrence King barokharp. Verder nu met dat Notenbüchlein van 1725 in de vertolking van Stephen Stubbs met de tabakspijparia. Al het leven gaat in rook op. Maar ook twee prachtige liefdesliederen voor Anna Magdalena. Wilst du dein Herz mir schenken en Bist du bei mir. De laatste, lang toegeschreven aan Bach zelf, maar van collega Stölzel uit Erfurt.

U hoorde weer gedeelte uit het Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach uit 1725, uitgevoerd door Tragicomedia onder leiding van Stephen Stubbs, met John Potter tenor en Andrew Lawrence King barokhalp. Wel, dat was het dan. Wat er precies uitgevoerd werd, dat kunt u vinden op de site van concertzender.nl. En tot zover voor vanmiddag. Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Dat betekent bij de concertzender geen dag zonder Bach. Samengesteld door Govert Jan Bach en ik ben de presentator Joop van Zijl. Wel, voor de solist van de woensdag kiezen we deze week voor Joachim Eilander. Als u het Rubens-kwartet kent, dan is hij geen onbekende voor u, want hij richtte dat 15 jaar geleden op en hij speelt er de cello. Een zeer succesvol kwartet met nu al een mooie staat van dienst. Zo volgden ze de Strijkkwartetacademie als mede masterclasses van vele beroemde kwartetten. Joachim Eilander, geboren in 1975, kreeg zijn eerste lessen van Jan Hollinger in Rotterdam. Hij volgde studies in Utrecht, in Amsterdam en in Berlijn. Hij speelde samen met vele gerenommeerde muzici, onder wie Karl Leister. Joachim speelt op een cello van Gaetano Chiocchi uit Padua in 1870. En hij doet dat met een strijkstok van Nicolaus Kietel, Sint-Petersburg, 1860. Hem tot zijn grote dank ter beschikking gesteld door het Nationaal Muziekinstrumentenfonds. Hij verstoutte zich een solo-cd uit te brengen bij het boeiende nieuwe merk Navis, oftewel Schip. Er zijn in een jaar tijd wel 4 cd's met de suites van Bach uitgekomen en dan blijft dat toch een waagstuk en we zijn toe aan een echte live Bach-discotabel. Wie daarvoor voelt, mailen vast naar bach@concertzender.nl. Wel, Joachim zette de 3 majeursuites op cd, nog zonder de 6e, die eigenlijk voor de cello piccolo is. En ja, hij verrast meteen met de prelude van de 1e. Die kennen we natuurlijk allemaal van een Casals, van een Fournier, van Rostropovich of een Janos Starker. Een van de 1e platen die Govert Jan Bach, de samensteller van dit programma, van zijn zakgeld kocht, dat waren de suites 1 en 4 op het toen goedkope merk Saga. We hebben het dus over jaren geleden bij V&D, 6,90 in Haarlem. En dat, die platenafdeling was op de bovenste etage. En dat herinneren we ons goed, want daarnaast lag de lunchroom waar je met je moeder mee naartoe ging. En bij al die grote namen kwamen Jojo Ma en nog vele anderen bij. En toen nog de barokmensen vanaf de jaren 70. Anner Bijlsma, Jaap ter Linde, Viola de Hoog, Pieter Wispelwey. En die tussenaanpak van een kuras of kiegel. Luister en laat u overrompelen door deze rasmuzikant met zijn prachtig instrument. Als kwartetspeler zit hij natuurlijk vooral in de klassieke hoek en de romantiek, geen barok. Zijn instrument komt ook uit die tijd en toch hoor je dat hij veel geleerd heeft van de authentieke revolutie. Hij vindt een mooi midden, een klinkend compromis. Joachim durft te zingen, het te laten dansen, naar climaxen toe te werken, zodat zich steeds weer nieuwe landschappen ontvouwen. En hij durft stilte te laten horen. Het is vooral, natuurlijk, puur nabij. Oordeelt u zelf en laat het ons of Joachim weten.

De suite nummer 1 in G Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Joachim Eilander. Joachim vindt de 6 suites het mooiste wat er voor cello geschreven is. Ja, de 6 suites met ieder 6 delen. Het werkwoord van Bach is 6, het getal van de schepping in 6 dagen. Want iedere kleine schepper, zoals hij zichzelf zag, echoot als het ware de grote volmaakte schepping van God in zijn composities. En Bach had veel met getallen. Joachim begon ze te spelen toen hij 10 jaar was en besloot daarom van cellospelen zijn vak te maken. Ze zijn tijdloos en blijvend, dat voelde hij toen al. De suites werden een eikpunt in zijn bestaan. Ja, dat gaat verder. Als ik de weg eens kwijt dreig te raken, zegt hij, sluit ik me op en dan ga ik Bach spelen. Dan wordt het weer helder en rustig in mijn hoofd, aldus Joachim Eilander. Bachs muziek dus weer eens als een structurerende therapie. We gaan nu de 3e suite in C groot horen. De C-snaar is de laagste snaar van de cello. En meteen laat Bach dat horen in de prelude, waarin hij daar naartoe voert. Die prachtige lage C blijft als het ware de hele suite doorresoneren. Joachim speelt met deze materie zonder dat het oppervlakkig wordt. Of, zoals Frederik Berndsen eens zei, al is Bach niet stuk te krijgen, het blijft toch breekbare muziek. Je moet nooit te veel met Bach doen, nooit. Ten slotte, vanwege het thema van deze week, Anna Magdalena. Joachim speelt ze graag in de versie van haar. Zij was Bachs beste kopiëste en haar handschrift ging steeds meer op dat van haar man lijken. In een uitgave stond Écrit par Madame Bach, wat voor de Australiër Jarvis voldoende was om haar als componiste van de suites aan te wijzen. Expert Christoph Wolff vindt het echt klinkklare onzin. En Maarten het Hart zei het heel duidelijk, in Witteman, dat Bach in dat geval toch niet die eenvoudige stukjes in het notenbuchlijn hoefde te schrijven. Want ze was een voortreffelijk sopraan, Anna Magdalena, maar ze moest op het notengebied nog heel wat leren. En haar man hielp haar daar dus graag bij, gezien dat lieve notenboekje. Maar meneer Jarvis kan wel rekenen op veel aandacht. Laten wij maar meer aandacht aan Anna Magdalena besteden, die niet alleen een voortreffelijke zangeres was, zoals haar man zei, enorm veel van zijn werk kopieerde, maar ook nog eens een huishouden met eigen kinderen en stiefkinderen runde, inclusief andere familieleden en leerlingen. En dat deed ze allemaal terwijl ze in feite of zwanger was of nog een kind aan de borst had. Zie hiervoor dus het bijzondere boek van Eleonore Deenert dat we maandag in deze Bachweek bespraken. Het was soms een duiventil, Huize Bach, vertelde Carl Philipp Emanuel eens. En dat bestierden ze dus allemaal. Chapeau. Het laatste deel van deze suite, de Gigue, geeft misschien iets weer van die drukte in die duiventil.

U hoorde Bach's suite nummer 3 in C groot, BWV 1009, uitgevoerd door Joachim Eilander. En alvast tot einde van onze tijd een voorproefje van de uitzending van morgen. En die uitzending zal dan gewijd zijn aan de jongste zoon van Johann Sebastian, de in 1735 geboren Johann Christian. Het enige kind van Anna Magdalena dat de muziek inging en nog behoorlijk beroemd werd. Hij werd de Italiaanse of Londense Bach genoemd. Hij schreef heerlijk luchtige, aangename muziek, waar we vooral de vroege Mozart in herkennen. En dat klopt, want Johann Christian was diens grote voorbeeld. En daarover morgen meer, nu van Johann Christian een heerlijke Sinfonia Concertante in G groot.

Dat was de Symfonia Concertante in G groot van Johann Christian Bach in een uitvoering van de London Festival Orchestra. En tot zover voor vandaag. Geen dag zonder Bach. Een dagelijks programma, op de werkdagen tenminste, van 1 tot 2 van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen.

Dit is de Concertzender, geen dag zonder Bach. Goedemiddag, van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Vandaag dus verder met de Anna Magdalena Week, met Bachs jongste zoon Johan Christian in het vizier. Deze Johan Christian werd als jongste zoon en als op twee na jongste kind van Anna Magdalena en Johann Sebastian geboren. In 1735, toen zijn vader al 50 was. Hij kreeg nog les van hem, maar na zijn vaders dood kreeg hij les van Carl Philipp Emanuel, zijn halfbroer. Hij trok echter naar Italië en was daar nog leerling van Padre Martini, de muziekcoach die ook de jonge Mozart nog onder zijn hoede kreeg. Daar leerde hij het vak verder en zijn muziekstijl ontwikkelde zich als aangenaam, galant en natuurlijk. Hij richtte zich op de opera en daarom moest hij in Londen zijn, want dat was toen het centrum van de operamuziek. Hij was populair en geliefd en schreef dit soort muziek.

Dit was van Johann Christian Bach, de Sinfonia Concertante in S, door het London Festival Orchestra. U hoort nog twee van die mooie, welluidende symfonieconcertantes. Een vroege, lieve Haydn. Een aankomende Mozart horen we hier. We hebben het over 1773. De composities van deze Johann Christian waren heel anders van aard en sfeer dan van zijn grote broers. Daar hoorde je nog de vader doorklinken. En ondanks de lichtere toets van hun werk, van die grote broers dus, de zogenaamde empfindsame stil, zijn ze toch nog behoorlijk doorwrocht. Anna Magdalena mocht deze successen van haar jongste zoon niet meemaken, want zij stierf in 1760 en toen was Johann Christian nog maar 25. Johann Christian zelf werd ook niet oud. Hij stierf in 1782, 46 jaar oud.

U hoorde de driestemmige inventionen 1 tot en met 15, BWV 787 tot 801. En dan nu uitgevoerd door Janine Jansen viool, Maxim Rizanov altviool en Torlef Tedeen cello. Er was nog iemand die graag uit dat klavierbuchtlijn voor Wilhelm Friedemann speelde. En dat is wat onverwacht, Glenn Gould. Hij speelt uit de kleine preludes en een aantal andere stukken voor klaviersolo. Een bijzondere afsluiting van een bijzondere week. Op woensdag 1 juli, speciale uitzending, een nieuwe Café Zimmerman over de Kunstdichtvoegen met Henk van Zonneveld op klaversymbool.

U hoorde de pianist Glenn Gould uit de kleine preludes BWV 924 tot 1932. En tot zover voor vandaag, trouwens voor de hele week dus, het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag is dat programma er van 1 tot 2 uur. En dat betekent tot maandag. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Prettig weekende.

Het is 1 uur geweest en het is maandag. Dat betekent op de Concertzender een nieuwe week met het programma op iedere werkdag. Geen dag zonder Bach. Van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de samensteller is Govert-Jan Bach. Deze week zal vooral in het teken staan van de Kunstdichtfuga, zoals Bach die bundel zelf noemde. Aanstaande woensdag zenden wij namelijk een opname uit van het huiskamerconcert van 13 juni van Henk van Zonneveld. Thuis, in zijn studio, vertelt hij over de code van de Kunstdichtfuga en zijn bevindingen over wat nu echt bij de Kunstdichtfuga hoort. Door de uitgave van de Kunstdichtfuga na zijn vaders dood heeft Carl Philipp Emanuel Bach nogal moeite gedaan om er een succesvolle druk van te leveren, in de hoop dat hij goed zou verkopen. Zijn stiefmoeder, Anna Magdalena, was weduwe geworden. En haar financiële toekomst die zag er niet zo best uit, zoals met de meeste weduwes toen. En daarom heeft Carl Philipp Emanuel de niet afgemaakte fuga voorgesteld als het moment dat zijn vader in één zeeg aan de componeertafel. Bach componeerde nooit aan het klavier. De meningen verschillen, maar die niet afgemaakte fuga dateert zeker niet van vlak voor zijn dood. Door zijn slechte ogen is Johann Sebastian waarschijnlijk niet goed in staat geweest om het werk goed aan te leveren voor de drukker. Maar Henk van Zonneveld die gaat dat haarfijn uitleggen woensdag. De oude Bach, de late Bach, is in zijn laatste jaren bezig geweest met 3 projecten. In 1747 met de opdracht van Frederik de Grote, onder de naam Das Musikalische Opfer, met de Kunstdichtfuga en de Hohe Messe. Nog in 1749 werkte hij aan een definitieve versie van de Johannespassie. Aan de Hohe Messe nog langer en die kwam niet eens helemaal af. De Kunstdichtfuga is natuurlijk zeer abstracte muziek, maar het is volledig onjuist om het te beschouwen als dorre academische theorie. Nee, het moest dienen om het meesterschap en de virtuositeit van zijn maker en diens volmaakte componeertechniek te tonen. Maar het moest ook duidelijk speelmuziek zijn. We laten nu eerst Henk van Zonneveld muzikaal aan het woord in zijn uitvoering van het Kunstdichtfuga op het Clavi Organum, een reconstructie van de combinatie van een klavercimbel met een orgel. Het geeft de muziek net iets meer schwung en klank.